Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet jou.

0: de gloeiende lamp die kool om de poot te vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
1: Ik heb er geen uit. Man

schiet tussen melden voor dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, al alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje

Sjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppa jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God wieper het.

dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker aan. Thijs aan. Thijs aan. Thijs aan. Hop.